school ze hek. Spring jurk van die dochters, wat zijn ogen zo laat rijk. Die landroos en zijn muik, rol noot in zijn zak. Die corrupte politicus vreet hij die zoogstrijd te tro.

Twee mensen in een glas bloed. Net nog een statistiek, maar hoe dagelijks mos begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. Te komt in die dode

sandel, vrouwen wordt verkracht. Moornaars loop ooral rond, vrije borgtocht elke dag. Alles loopt in gronde, voor jou en voor mij. Ons wacht op die kaptein om ons uit hierdie wildernis te lei. Hieronder leer Rijkman bij Landerneu, Harreman in Squatterkamp. Druffel, kaviaar en kreef, duur, minipak en stamp. Lefties is gesouk en wouk, rechts is verlang apartheid. Hoe hartland, geboorteland, waar gaan jou kinders heen in tijd?

0: is ongeërfd. Ga de slag. Ons planeet wordt al warmer. Met elke lieve draai. Het jegenwoord. Die haan het al drie keer gekraai. Het jegenwoord. Die haan het al de derde keer gekraai.
1: Hier is die sleutel van die Bibelebomse berg. Op die Bibelebomse berg staan die Bibelebomse huis. In die Bibelebomse huis woon Bibelebomse mense. En die Bibelebomse mense het Bibelebomse kinders. En die Bibelebomse kinders het Bibelebomse pap. Met 'n Bibelebomse lepel

Daar's geen tranen in die hemel om ons om een massa te tekenen. Kula tatangiang, na kula tatang a gea, kousike wakatala, kousike hekang a kalatua titia eta muntake. Sieving antikawa trendy artake ulang ma eem.

0: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, sy SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Mag het oor die koninkryk op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. So ang nita he, oh meno, mim, barata kukmeta, ata hisin, so ata he, anisa kare kutan, anisa nita he, tiyamu kusi akata. So ang nita he, ata hisin tate anka. Jo ke hem tui kama an, mim chanim, te ukuma. Koma awo, ke he, aga kwana me khompe ketenya a ta go nngema ga a tloga ga mphehete ya go yake haleluya so ate a agate kanema tseko tsa swisa to anje kanema tsa swi to anje tsa o ke he tsa kwen kanema tsa tlhuruna so ate a agate so ate go ma bone ka neser mosupie ntane ka neser mosupie hereta so a mosupie Anessa, tiki an huwa ahiyati, Anessa tiki understandi yati. Soa chanem kaya he, kama sui kuya. Soa te baibare ahaka kupte kia kukam. Chanema kuya sui yaku. Kunya kayaki. Naono chanema, mu, mucha nao kham sui yata sui siki. Nao cha, kham yabai oki kunya tere. Anje kham yabai oki cha kunya tere no. Cha chanema kuruna ho. To anje chane ma turuneka chasi a de be chane se tin kaza na te tia huwa ma ne kwane ta ko chamo shupish na twen sa ata te so te koma go nde o kone ne kone ser khavana shushin he o hereta amen that is the dream but ek konen ne kone ser ka hate let it know for me 8 belsasa van geen raadgewer in my koning kriek is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nie soekreer aan dat ek my sere my kudino. Daniel, tan gees na papa te, wow. Tam kwe bi kane mpere fatam hom yoma. Hallelujah.
2: Amen.
1: Chua kuwa ta anu, anisa Daniel ma, aha ma swere ma ure Daniel, mi sugre, aha ma ate te swere ta Daniel, mim, aha ma kane ma, Daniel ki te ma, Daniel ma supina ko agre, mi sugre, niki kuma. Tam Daniel, gees na papa te, wow. Tam kwe bi gees na te mo. Tahun aha mana Daniel, hiu ni sukuri cha akung kato cha swere maja sakati, mara cha swere hiu ni sukuri. So aha mana ane sa tung cara mutu hama kum, dewa ni sukuri mi sa jate ta. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tu he Daniel, wak hanum biasa sa, wam black verstom hastan. Belsasar het geantwoord, "U majesteit het die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op u tegenstanders. Die boom wat u gezien hebt, wat zo groot en sterk geworden, dat zij top aan de hemel geraakt en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg kost was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken de vols nest gemaakt heeft.
3: Daarom Daniel, ga naar Yamahaya. Ik zoek er een keer in. Yamahaya, zwer hem maar. Nee, ik moet dat moe, ik zoek er een. Nee, hè, moe, dat ook, zie dat ik moe, dat ik ook, ja, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, dat ik ook, Jara jitama jano morote. Ni he. Kweko jitama ha. Som siate. Ni se. Ni ta i. Hasi u. Chasuri. Hasi u. Anje suye tino. Hasi u chasuri kara suye he.
1: I my estate. Het een wag, een engel uit die hemel uit zien afkom. En hij het gezegd, kap af die boom en verwoest het. Maar bind een ijster en een bronsband om zijn stom. En laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden. En van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom.
3: So nie moe, ie moe wat hy. Nim, barata kom, nim engel, amaga twanako ya hatama. Tako ya ahagarata mi nie hek aroko iku. Nie hek komako iku. Nie sidi, tik ama, kia hi ie waka. Omina ie, to ai ye dangwa wako hana ati veta. So nie, musupi, Nim, engel, nim, waratam ya musupiate.

0: is die uitleg. Nee. Ga zien hoe. Ga zoeken zo. Ga zoeken. I majesteit, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga ootse, tsoukwetse. Nee, behe, kenem tsoukoma, ga kikere gwate. So Daniel yama gwaya, swere mate, tsimkakam sukri he. I sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. Ootse, gau kehe, kanem kehe, haki kanem kerete, mekunyak aeki, ga kehe kuisa. Takonu ga kuisa, me koko jindeta, gau kuihe, ata iya kwata. Isal, moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou nat gemaak word. Ga dwa akaya botsotsi. Takono ga pane ya gatsaka etiko. Ga kunye ata iya gota. So tshale mkare gata kunye gaki. Dit sal 7 tydperk lang oor u kom. Nee, niet te he. Ga moet je, achatje. Ga ki, siede. Zij si, kurina, iago. Zwaai nu ik te aan de zaak aan hem te aarde. Nu ik ook het dek in je kaart dat je aan gaat. Zwaai nu ik achat, nu als ik ga, kan ik mij te wat, tot die, op die grond. Zwaai te enkel wat te hoor. Nu ik ja in zika, arago ama. Nu is zo'n kunnen, nu kun je wat ding kan aha. Amen.
1: Ja. Dit is ja. Ja, dat vind ik wel. Dit is ja. Dan zal u moet erkennen dat de Allerhoogste macht heeft voor al die koninkrijk op de aarde. En dat geeft aan wie hij wil. Takhono ni akhathe cha ansa dadi kanema homa awo ni khomkeke akha kwana ni khomkeke ti he dama manda kadi so ata ima ansa ni te uko ma khoma awo ni akha kwana homa khomkeke ti he manda kokwe dako kha akwe khamqede mke. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tswa tase to tsani wa go tsa mono. Kanema ne he sina to godi. Kanem ya ba go tui. Tswa anza. Te buya to ke. Tutam. Ne go khona doro hano, ne go ne kwa hesen. Of ne go khona kwere no ne go khona kwebe anke bebere ka tsa mono. Kanem ke. Anje chane matare fata. Mim kuma kama suisa. Tokwe mara am kuma shishina. Ndokane chane matare fata. Tuwa chane ma kare fata fa. Chane ma muwa gwe hisin ve tanza. Tuwa am kuma onestien kuna te. Akwane am kuma shishina kwa tamsika. Ofu am kuma atamsika tayam. Ndokane chane ma kare fata fa. Hisina tuwa chane ma kuma woko ma. Mi khom ke kha kha kwana ke ama ke kha kha kwana ke tama. Hallelujah. Di bafiel dat di boom se stom en di grond moet bly beteken dat u koning herstel sal word sodat u erken dat die hemel regeer. So mi kwana he mi ya komita tamakhane tsikame mi khomi ke go huketa kwane he mi he ga bana nngwe mna go kwane go wita go be no shawo go ka go wita. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tama ima asa ima ka o khomi go go wita ima ka itlam o mana ka tsire dwana ka tsire. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tako ima a ba a go le go a di tsane ma tsama ka ba manda ka ima tama ke ba ima seng ama fa am ken tu ima ima tama
2: haleluya
1: ha ni ima kao khoma go hetse tsa anda kya ha bateko kya ya ka mbesa mu wa tve ngi kya sika ka kya ka manda tve tsa khoma go tso tsa khoma tsa mu ha khoma tsa kam ha di gom kwa tsa kam ha om tsa kam. Haleluya.
2: Amen.
1: Tsane mtsedi. Yeah. Ni kwa ne khomi ko a tsika ma hoite ga bana e matsubuka e go kwa ne go hoita ima a a sin tate a kata as e kan erken ima anje a a sin no im hi ata ga ga dia ha ne ima ga bana a tsubuka e ima anje a de am manda de tano darom e my estate leister na my rat. Breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Dan gaan we Daniel, gaan we naar Agathe. Agathe, nee, tjati, homkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Agathe, nintabe hee, kwaakum nintabe hee. Kwaakum nintabe hee. Kuwa go me o tsaka he tsaka go ya tlo kama kama khwena ne khwena khala na khata khana ke dina ta maga kama nano ga bana ga ga e ga muwa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tswa Daniel ga tsane manya ma kwa ne kama go ya ti ga mbeta. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tswa tsane ma tsane mke ya sim dingwezi tswa tsane ma nta ka go ma go go wa go be mara kelima ke heta mkhalo nemwe ta mate mota sitote kunye kelima nge tsaka ya nya ka teke isesimka dako kyano miye gwi isesima tsam am ko ma tsam kyane mata dako kunye nge anje ay nge tsa isesima gwi ya tsa tsam kyane mata tsam am ko mata na tsa kunye gwe tsa sa hafa kunye tsa a go nna Daniel ka kyane ma a ka ra nne ka ka mne ka ne ser nem boronga tsa yete kwa go go nta be tsa yete ka go tsaka he kama khwena tsana di tsana fatana kama khwena go nta be tsia kwe ngam kwa ka khwena ndeta na no tsa khwana ka e kha amwa o tsa khwana ka e khara kunya mar alles het oor konen ne kaneser ga kom na 12 maande terwyl hy op die dat van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Halleluja. Daar nou amka. Nebukadnezar. Kom wat jy amien. Mooi weet jy nou maar tam hom. Aga nguwa kwa ee kara tim khomka. Tim dukutom ka tim nou maar tam.
0: Nee, moom train me mooi weer aan Amka. Am verwachting gaan goom am Amka haar ja. Atak weet mooi weer. Die hier dat hoort me mooi omke. Die moet gaan am Aha dimta. Gaan te weg hij ban Amka. Halleluja. 12 maanden ja voor je dat je Aka. Me kuri en jammer wat is hier So eerste jaar is 12 maanden ik. Ja, goed dan. Acham, ja maar gaat die goed die keer. Kwaan had die deur ha. Am gaan nu maar om am gaan. Die nu maar ja van mooi we. Die twee keer gaan ik hem. Daar kom maar je nou tegen ons er die twee keer. Halleluja. Hij heeft gezegd, kijk net hoe groot is Babel. Mooi we man is dat teuren. Neem dorp van Babel, dat je het over min daar Babel gaat noemen. Ja. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit van Nebuchadnezzar dat jij het je koningschap van hem van woord. Dat kan nog altijd allemaal gaan. Wie heeft waar aan Me chalem kuya kata kuya konu ago ve. Hallelujah.
2: Amen.
0: Tehete hota. Dati chal akate. Mim aha kwa nasika. Kuhweta. Hallelujah.
2: Amen.
0: So nem chalema tere hota na ata ate kwa dati ya anka. Nem chalema khamdi kle achinza aku ve. Anem chalema ya kata neta hesi ntano ata hesi nabutashi. So kwa ne Satu ya kata ya kota ya kota dia takon saya ni teh boleh. Nah kalau teh tamat teh ahan ya dia. Cak kami kat tweet ya koma kat dia. Nita channel amia dia. Nita channel amia dia. Hallelujah. Takon Moses macam channel na Moses si. Kau nasi mana? Aku nak ah sendiri ayah tua kasih. Aku am dundum ke anak si. Aku tindih kahiku. Hallelujah. Takon am dundum. Ana ata siyahe. Taun am dundum ki. Tewe nako yama chanima. Chanima yama kwa tuwa. Komzika. Tewe nako te akati. Me. Nga ko zita ate koma kwa goma ko. Pum pum amie tako. Chinya ko tako. Taun ana yama kwa aro kwa ye. Ama taun aha ko tako. Taun. Mosese. Chaka chete chaku yi tendeta. Hiyo chaka chani makuitendeta to tekom teko kusa hiyo haleluya mara tokya rata we haleluya tokya rata am chani matokomta tokya rata am chani matomuta takono to khawana akhiisi nako haleluya ya hito teko te u teo kasi ne bwana mpeha Jij zal uit die menselijke samenleving uitgestoord worden en samen met die wilde dieren moet leven en gras moet eten, zoals beesten. Dit zal 7 tijdperk lang voor jou komen. Dan zal jij moeten erkennen dat die Allerhoogste macht heeft voor die koninkrijk op die aarde in. Dit geeft aan wie hij wil. Nu ga je aan dat hij gaat er aan Dat de gaat kun je kijken, dat we gaan doorgaan, we doorgaan recorden kunnen data. Nu niet hoor, zie je wel kun je naar hissen, dat kan niemand kunnen vatten. Nu at daar hissen op. Dat hoe je het aansa, dat kan niemand. Kom maar hoor, ga nu komen, ach ik kan niet, nu komen ik het niet, dat mijn man daar kent. Zo niet hoor. Ata ha siwe kwe na heshi nako. Taonu chani ma, ha haku ha, aha, ha mpeyeti ya kwe. Of the same of that one blood,
1: het oor Nebuchadnezzar gekom dat gekom wat oor hom gesê is, hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is nachts deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Daarom het men met die aard en mesiere kon nie maak nie. Anesa ta khono nya ma hobe Nebuchadnezzar ke sina he. Ne tama anesa kya o kha. Ka ta ko tama se kya o kho. Anesa date aka. Jara di ka yo kha. Tu di first as well that date for by was het ek Nebuchadnezzar na di jemal op gekyk om help en het ek my verstand terug gekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Daar gaan ons nie tam hê, nie Nebuchadnezzar hem keer het, sê tam hê. Nje ek, ons sê my kore, nje ek, die aaka, daar gaan ons gama, kwee ko ta gama moe, ama oka, kao kwa gama ta van jaosa. Halleluja.
2: Amen.
1: Kao kwa ta van gama jaosa. Gama atam hê. Kam manu ya kama kwa na kiare karabu ni ka. Takuno kama ni mtu kianema kama ngui ya hi. Ni mkianema ochere orokuni ya kama. Kama mtu kwa kama ngui ya hi. Ni mkianema manda yake kere wa hambe. So Nebuchadnezzar ya mo kwa musupia di kane mtaka ya. Sa iku nang krik bastan ur al di khaslakte. So nim kane aka kwa na he. Musubo na musubo ata ate. Ya. Takono te u. Laaste het ek die versie, 35. So hier, my versie, alles het ek teekte gehaar. Ten oor hom is al die bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja!
2: Amen.
1: So het ons nie te het ek teken, het ons gehad saam. Gaan kan hem ki, nie gom ek ek oe ek oe die kwena, hambe. So ek gaan, neem kan neser jama gaan soep hier. So ek neem kan hem ki, nie gom ek ek oe ek oe die kwena, goebe, Anje kyanu ma kare fata huwa kama hitan hambe kama te ku so eh nam kane sarati ku yate ko hay dum so sai bas lighted me dim yemol se machte so anem kyanu ma hiya to ham kare ta kona kha ama ka ta ma kaise am khom ko ta ma ama ka te ho ta ma kama hiya so ake nge te ko ko ka te ko ko ku am sika kyanu ma kare hi satan se ta twasa en ata hin shi na ta shi to so kwane ne kane ser aka ama ka ta ma am khom kho manga anje chane matle ni ta hesin satin ata hesin twa pane chane matare he lucifer takte him engel toto tiya mana ko toto anja oba ntave kara chane de ta kum kwa kwana sika chane ma nga ne khana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin na he. Hallelujah.
2: Amen.
1: Akwane Nebuchadnezzar ngiti musupia ka aka. Ama ka tama nge chani makle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomke ki tama chani makle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense of arde. So akwena khomke ki tama. Akwane na chani ma. Anje khama kle ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman bat hom darfan kan bier ho en for hom kan se wat doen hin. So hambe Hambe, hito te Nebuchadnezzar me kuiha tenki kasi. Tua Nebuchadnezzar angakati. Hambe, chanema koro iikoma. Hambe, chanema, kwa akoma, chanese ndewe kahinyati ta. Hallelujah.
2: Amen.
3: kan ma nke tare fata nyata ti he satina ata kan ma he kan ma tare ne sa ka ti kuma ka san ne kwena kan ma ata hiye kan ma tare ayya ka ti tobi san ne kwena kan ma ata hiye to temu kan ma kenu hambe kan ma ko wa gwa kwe to kan ma kenu ma ha gure de wa kan ti ka hiye ti to ayya ne kan sar si an tara hiye to da wetim ta ma me kara hiye de kwete hambe kan ma ke de gure ti kan ma ke Tu vas pas mais dans ce métier c'est tout. Daniel Satrach mais abnier côté tayam karata kana. Mais dans ce métier qu'on kara hier. Kanem ki timare. Tu as même kanem ki quoi ta ma dit donc. Et ça même kanem ki mouk ami ta ma moronga hambe pale fi khube. Tu as kanem ki total na kya hai ka sim tsau kun hier. So kanem ki me ko jae kare so ne tama te a ka te me ko ne sen tama ya mo ka ta kham ku ye kanem ki jae kare so ne tama ne ko ne sen a kham ku ye ko te tama ne ko ne sen hita e kama ta he te ma tsonwa go kama ta he te ma tsoho go ne kham ma ta ko te kham ka ha tsam si me ko na tsong ne a ma tsong te da ko a ma kama ya tsam si ka kama ta he te ho he sen dan kana moye tsaka yete fa hesin ve ngave kana nyati tsati shuya ta tsaki ni haleluya
2: amen
3: nyati anza tsati shuya ta na ye khom tsati shuya te ka tsa anza ngave kana tsa uka na haleluya
2: amen
3: so ni kwane ta shi pu ke henga e kana tsa shuya te ke tsa uka kana ma tsa shuya ta ko e ka so jawa ke aya ki ke heki ai da he te ko ki tuni kan ma tsa ko robun gande ni ko tsa keter karama of kan ma tsa ai di korone akoche tsa ai ki oche of kan ma tsa korona ta jao siki gande ni jao ke tsa manda ko tsa tuche da ko a tu kan tsa korona ta tsika anza tsa kare ho nina pa te ngeki nina Demo ati ni tsakala te vhenye na tshoga te jawa. O bo tsa kae ke tsa. Kom ta te vhenye kwe. Tsa ka ma go nta tsa ka yete kana. Ke ne ma tsa a corona ta doshi. Tsa bana enge ke ne ka ne se te kuriwe ke ya ha a ka te. Ke ne ma anje ke no. Ke ne ma a ta hiya. Ma ke ne ma na koro iya go. Ma ke ne ma te iya go. Me kone kwa he sin veta. Hallelujah.
2: Amen.
3: So tashi to te o ama kashin si o iye. Kari kyanima anje cha shui no. Iye kara kwen. Kyanima cha shui ya ta kwana. A kome e zhao ka ti vabe kara. Mara zhao ka. To khavana. Nza tsa tsa ne ma tseo tsa ma go tseo tsa. Tsao ka. To khane ma ke tsao ha. Tsao ka. To khwena tsa kunya go dina ke tsao. Tswa ne ka ne sa mtsa mse ka khwena ke tsa ra ve tsuna. Anje be bere ti a ke kare kare tinte a ka. Ne ka ne sa manda ha tsa ne ka ne sa tsu te tsuna. Ke te kana ha mtsa te kana. Ham khome tsao ka ti a mo ka ta. En plaas van ham koroi koti go nya khoita muwa atwe mara ham na di kona jaoka tawon khuri ga ki masi akala he kwe aba khube kyanemki kyanema tlaye ti kona kyanema jaoka kwe ya so ni tsame le ka nesa chaka kara kyanemki si khas ne tsam so din ne tama ta si to te aka de khwe khan ba ve ki te ka sa ve de kas ne tsamata te anga kwe ngiki ngi go di hese na he ngi ngi te punya ta di te a ka u to wa he ta te khan ba ve ki te tsa sa ve mara ngi ka ga je ka ya te a sa ta ko anje kya ne ma te ki tsa ka a hi ya te a tsa ka te ku u shi na ku yi sa fa so mu ku yi si ki ta ma tsa ku ku shi na ku nya te kwa ne kya ne ma tsa su ya Fang chak unya ko ting kam chami di jindo ama di we. Di atan di miya atan ata ni si merko we. So aku ne cha ho iya. Mara angge cha kungu kusinati. Tak ucap kunya tu, mano jangan masuk ya go, ham jam sih kan. So jangan jam me, so kau kau deh, jauh sa, kau mah aku we jangan jam me. Nanti ya jam dek ya aku, nanti kau jadi kau jadi jam sih kan hehe nta. So jangan kau deh lep kaneser mki, lep kaneser, siapa kuriya, Ruyo ta homa hom ne som kana de funya kaisa sieva kuri sieva te klasne de hatal sieva esi ful matte et werken van di hela gees so ne go ya hia te ma chanema haleluya
2: amen
3: ne sieva kuri kare hata ne mkuye sike chanema so a kwa u e para zao he ne kane ser mkuye sike hesena So te agra yise se moroi tsam yise se ne seva khiste ka yo ka ham khae ke ona na ha we So kwa ne ne seva khiste ka yo si ka te he ne ke ne seram ku ye ke hese na he ne kwa ma te klas na So agra le meta si to te kuria te tsam he yo ne de ta cha para ko cha kyare ya te cha kunya ko te kam ta ma kwe ta ko cha o ka ta ri cha ne ma cha koro o ko cha kungkusina kuni kuni, soa kianem teka kuhaku iye, soa kianema teki bayi bayi tama, noi te a kianema te ma kwe, te di koma tenka kara zao kata, kianem te ma kwe kungkusina yo ka he, jinja sinne, zao kuni ki, kianem nom kam kwa ne, hallelujah, soa tasi to te ukeri kwe soa eh dio aniza kanem digi karate donde ta timba akwate so eh kanem aika dikoma anate size donde ta timba akwate so ako nina ta ko mbidi karate ta ko ma ano ya suku je kuri kara honte e kyao no teo kere ka kheri na ho eh teo kheri o khai amen
2: amen

Dit is ook baie baie belangrike, baie interessant. Wat jy hê. Enga jy matisa kupanga. So na komer teen die baie welko. Nou afroot. Ja ja, ek sien nou. Ek tsia word nou jy regte hak hier na kyk, jy moet kyk na kyk, jy moet kyk na kyk, jy moet kyk na regte gaan jam jy waarna. Ik zie dat ik kan maar veilig dan wil ik het kan maar gewoon maar tot dan kan maar ik zie wel een maar ik ben niet gewoon zo'n dag dat ik zo in gewoon een maar ik kijk je wat chimp je zo'n dag ook ga ik niet gewoon maar zodat ik kan kan zo maar dat ik wel naar kan maar en dan ga ik gewoon chip dat maar tot dan kan maar ik kon niet gaan wie zie je zo ga ja Martin, masih tengah berita tu tengah ni, kawan ini kau ingat ya, jawa nanti kita nanti ya, jawa ini ya cewa yang keri, jawa masih om lekan dia rut, rendup, ya cendua, ya kong, jawa fokus ke masa, jawa nom, jawa stasiun ni, jumlah macam ni, mereka kuat, masih tengah keri, jawa cikgu ada ngutang ni. Wa tiga macam la gue, kerja wa tinggal aku, tinggal la bala i. Rektah kau sih ke wa kongga, kau sih ke wa geleka, katua katua ta, geleka ni wa ya hangu ya wa yang lain. Mau kasih mesej, kau kau mesej mau jadi tadang, masih tak kau kau kau coba kau mau jadi, logis aja tiga itu tunggu aku di makan tawa. 大家看，搞疫情，我们看的呀，感觉个也话，肯定的，历史课，假设啷个，我讲你们在台湾哪读的那代课，大家这个话，万一不啷个讲，我也自家想，给搞搞么？我给，这个是2016，等我马上，我是自家也听到了，那个那个不是跟咱们嘞，国家出事了，我说心情不是，跟老母，国家全部嘛，他那个怎么，跟你他的心在啊，咱们嘛，嘛打过。 看到了嘛？打工的王干部说，他们那个空格是在那边，里面有万鸟啊，什么沙锅一个都没搞米，一卡万零的啦，欧米哈，你看我们这个那个亲戚们很空格，那个在那边嘛，看到过去，那个在那边那个在看我们那里，人家应该，瑞特，马提沙，我们就他们一个空格，人家不跟我一谈，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
moet je zeker een jambi doen. Een jambi aan het samen. Ja, de tiga he, ja, ik kan het ook. Dat komt toe. Een jambi is Christ. John Joy, de dag heb ik een lunch met je man is Christ. Baba Titi, de kant van de kuninga. Jambi katua, junga en joatu, kuninga en de koba. De waga te begaan, had een jantje. Jambi had ik een lunch. I'm going to go to the house. Maar als je kort komt, dan heb je een kort en nooit gehaald. Je hebt een nieuwe window. Maar bij je schiet, dan wil je wat schiet en je wat punten. Maar ik zei, ik ben stierweer, punten wat wat ook een gaat doen. Ik zei, ik ben stierweer, ja, heel kinka, chico, ja, niet, maar als je kort met haar denkt. Je hebt een leuke kort, maar wat gaat er? Als je kort dat je dat kan. Ik kom met die zaak, ik zie maar je schiet. Dank je wel. Dat is die sensu. Ik ben nog een sensu. Maar ik kan niet gaan. Zin Nika. Zin Ewa. Jui. Mijn spirit. In Henga. Spirit. Wan Chiambi. De spirit. Die had ik toch. De spirit. Yama. Yama. Hakawises. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel
kawa mashuman no ken ken me yo ken am kui yo ka mashuman dan an kuri ni ne ka ke ta pastor ken ko lo to ni ne pastor de o ke ta ko ke ha ka mo ga hen si ta ke ga ni si ta ji ra ko ya ni ya ya ko wa ke ma ka al fa ma ko

0: عليه هم
1: ونوهم. Oh, your father, your
0: Jesus,
1: father, your
0: devil, but it's a verse. Your elk plague, but the devil come. Rakom no one in
1: Jesus, father.
0: Rakom father. Rakom Jesus. Rakom Lord. All the verse.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, our master of Purim. Here I set me on a beacon. Here I rock on now in Jesus' name. Here I elk a bloomer. Oh Jesus, is the ene wat voorzien. Je mag de vader breken die karakter van de devil. En voorzien jou waar die illusie aankomt. In Jesus' name, vader, dank je almachtige koning. Here I rock now again onmiddellijk, now on. Here I moet je stil niet. Rock on now in Jesus' name. Breek daar die karakter, elke dromen. Here I waar je gedenkt, daar zal ongeluk komen. Ons kanseleert het now in Jesus' name. Here I dank je, breek daar die banden van de devil. In Jesus' name, in Jesus' name. Vader, koning van die koning. Rock je kind now on. Breek daar die karakter af. Here I waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Here. Ons prijs je daarvoor. In Jesus' name, in Jesus' name. Vullen en nou in Jesus' naam. Jere kassaleer elke werker van die boze geesten, die gedachte van die duivel en leken in die sporen. Jere waar ik in vastgehoord, Jere. Jere, het is mijn plan van God, Jere. Jere waar ik plan in alles uitkom. Jere, ons roep je, Jere. Zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hij lichaam, ons vraag het in die wil van Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge. Omdat die duivel so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' naam.

0: Es que chame temo no 12 ek amako 44 minute zeng ke kara kwara don ertensi ben oni go fmk nok ai sika 16 ga minute ze e ya khwango programme se ko gerisa gemeenskap ni stamiete hem e yin ire amade kwa ga chamska tutse ko khuta no programme temo ngete anka te ngo bori ko khose te anka kutate bori ko khose radio si anza suri natazi temo programme ke tete ya ke krente ko matem ngo manda tanya mago freida ga khama te sikim kona o pizama e hete grad r na om ma kona ke ke hen kona 50 grand de temo kwa ta te ta khono a freida ga ke gana o kwe ka kia ezi aze kongo si tati sure sikam 50 grand de temo kona kwa o te kona a kia ezi aze te kona zikam tahono sweet izi kwansi yako wo kuzi movie zi kwana mungo ko popcorn zi akwana ki 50 grand ye kwa ente mkuna yako antati so garae khate mungu anza hinte kwana zikam 50 grand ye kwana ngo kwa tati nukun sakiri kehen kwana go 50 grand ye kwa kongo support tati ang ezi kim tazi pori kuhusi tenzi radio si anza temo teti ya kwe kirendi kumate unerten siwa o nige fm kim Nubori sasa anza kwa tehengo anka kuwengo kwena kenguta i bori tiatara kukungwa tehem social media ki tse hobe kwene tse hobe a bori emia tehe kwena registri rena kwa hini platform zi wira nge odia king e kuna disiri temo kia wengo drone 107 ta khetsa ote kia usina go ben kwa disiri tama temo kansalire go ahos yoka tse hobe kwane sasa kuna temo ahos yoka we tekhana ana havem nga kwane ki nge ha kuma kwesa ya vati ngi seri hozu ani sasa kwa kutano di kwa kwa kwa nazi kanala zi haka oro kutemo ngo kuma kweta di miya te ngo website ya haka ota di he www.sasa.gov.za Venu toll free nomore ngo ha bilo ta di he 0816 yafo temo de kwa ik ngo kutu yo ka di nzi ya hakuma angu ngo ha tsekri veta ngawe buri zi temo kama tizikam ta anzi sasa kwena ka kwa te bori ti hengo te anka kota te programme nge te anka tem kuro kwe se ko nyams na kwa ta hango siya ko khiri sa hinge ke isi kam kwa hamani tezi e ya kwa ha iyan iri ek ama te kwa kams ka toti siya ko khota
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: Kijk, ik denk niet, ik ga nou iets aan bij die club nie, oom Frans.
1: Werk al net nog bij die plek?
0: Ik denk niet zo niet. Moelie is het allemaal gefire.
1: Ah, en nu moet Rachel voor hom werk. Is hier een ingang achter?
0: Ik ken niet die plek niet, oom. Ik was nog nooit al binnen niet.
1: Wacht. Hier is de doelaar het ook maar. Hier is al 8 uur.
0: Oom, ons gesê is een late night spot.
1: Kom ons dan kijken achter. Hier moet al mensen wees als ze laag hier opmaak. Hoor jy moet die sillies mooi oppas.
0: Oom, moet dan nie poef soek met molies nie, ne?
1: Ek soek die poef nie, man. Ek wil net weet wat hier aangaan.
0: Oom, sê dan self molies is een blaar.
1: Shh, jy praat te veel. Hier is die staaf ingang.
0: Hulle gaan ons nie die deur vir oom oopmaak nie.
1: Nou kyk jy is een intercom.
0: Hulle het groot belsers by die plek.
1: Toch, jy was nog nooit hier nie.
0: Ek het al hier voorbij gestap in die aand.
1: Ek hoop hier was samen met Pieter.
2: Kan my help, Bill?
1: Here we go. Yes, please, my name is Frans.
2: Frans, who?
1: I'm looking for my daughter, Rachel.
2: We're not open yet. 8 o'clock.
1: Hey, I want to see my daughter, damn it, open the door.
0: Ek denk ons beter gaan, oom Frans.
1: Hallo. Hey, open the door.
0: Hulle gaan nie oopmaak nie, oom.
1: Damn it. Nou wacht ons maar tot 8 uur.
0: Ek moet huis kry, oom. My ma gaan my soek.
1: Nee. Jy wacht net hier saam met my. Ek sal vir jou 'n taxi huis toe kry.
0: Oom, mors oom se tyd met hierdie dudes. Hulle gaan oom nooit hier inlaat nie.
1: Ons gaan hier wacht tot die plek oopmaak, Nico. Ek wil Blerrie wil weet waar by my Rachel betrokke is. Kom ons gaan wacht.

0: Why I can't go in?
1: Because you're not dressed properly.
0: I is a friend of Mormon.
1: Everyone is a friend of Mormon.
0: I'll be back. Huh? You'll see me again.
2: Kan ons net asseblief gaan, oom Frans?
0: Ja, man, los my. Ga. Wat voor my kleren?
2: Het is een nightclub, oom. Mensen dries op.
0: Ah, daar is een taxi. Laat ons hier wegkom.
2: Oom, gaan ons hele deal opneek als oom so aangaan?
0: Ek gaan nie my dochter verkwansel van rapport lensies nie. Jy gaan morgen my sellies verkoop en van my die geld bring, sal ek my smart kleren gaan koop. Oh. Daar gaat hulle my nie uithou nie.

0: Ik kon bij SP op al gaan afgeven.
1: Ja, niet de ingelozen, was hij daar niet.
0: Ja, zit zeker vast in Gielse gat. Jonger.
1: Wat eet ons?
0: Ik heb iets opgemaakt.
1: Ach, nee wat, ik zie jonger. Ik moet die huiswerk klaar kry.
0: Waarom het jij in een blikjes gezels?
1: Hoe meen man nou?
0: Gistermiddag, toen je bij hem was.
1: Ons het net een beetje gechat.
0: Die politie was bij blikjes.
1: Oh, waarom moet het?
0: Bij klets.
1: Ja, jou in blikjes was ons nie in die polieste.
0: Jy het blikkies vertel van jou pa en die selfone.
1: Ek het maar net gemention en oor Rachel.
0: Wil jy jou pa met tronk toe gaan, Pieter?
1: Ek het niks om jou te maken nie.
0: Jy jok vir my.
1: Ek gaan my huiswerk by te doen.
0: Ek sê klaar gepraat nie, Pieter.
1: Wel, ek gee nie hel om of hulle vir pa vang nie, okay? Ek het maar gesê, ek is net so moeg vir julle tjommel soos Rachel. Die enigste blerrie probleem is dat ek het nergens heen om te gaan nie.
0: Jy het vir my, Pieterkie.
1: En al wat jylle doen, is om een mens te embarrass.

0: Jasper, ready? Is je daar in die tent?
1: Wie wil met?
0: Is Lofie Sage hier.
1: Hoe is jy?
0: Ek is van die politie.
1: Wacht, kom, ek trek hier gauw iets aan.
0: Wat slaap jy nog die tijd van die dag?
1: Was een beetje gekeur gestrand.
0: Zeker daar bij Geelse gat.
1: Oh, nou,
0: of hoe?
1: Kan Kenny blaren.
0: Ja, ik was al daar.
1: Politie zei.
0: Ja. Kan ons gezels?
1: Ja, ja, kom. Kom ons gaan zitten hier op die stampen.
0: Hoe lang plak jij al hier?
1: Maar zo een week of wat. Ik en mijn old lady het vastgezet. Ja, kom zit.
0: Ja. Dank je. En? Lijkt je dit hier bij Groendam?
1: Waarin anders kan er mis gaan?
0: Dat wat hij in, hè?
1: Je vertelt voor mij, mijn blaar.
0: Mensen krijgen zwaar en dan raken ze desperaat.
1: Is jij zeker jij is van die politie?
0: Nou, wil je mijn kaartje zien?
1: Nee, ik vraag me net. Je klinkt iets als een poot.
0: Nou, hoe klinkt een poot gewoonlijk?
1: Al geskik. Jaag mensen.
0: Nou, waar is jy gejaag?
1: Een paar keer wat ik barkie gestaan en dat hulle my kon jaag.
0: Ik denk, jij verwar ons met die verkeerspolitie.
1: Oh, sorry. Ja, zo, waar gesteld ons?
0: Gestelde cellfoon.
1: Ik weet niks van gestelde cellfoon.
0: Nou, blijkbaar koop en verkoop jij.
1: Waar word die nonsens?
0: Ach, bij jou mensen.
1: Wat een mensen van mij?
0: Wat plak daar bij Antiklets?
1: Het my ou lady jou gebel?
0: Nee. En ek jou maar net kom waarsku.
1: Ek weet gaan niks van enige selfone nie. En jy kan my tent gaan deursoek. Kyk hoe bly ek hier. Ek het niks nie, net my klere.
0: En jy gaan minder nodig hê as jy in die tjoekie beland.
1: Kyk hier my blaar. Ek weet nie waarvan jy praat nie.
0: Jy weet goed. Hou aan met Moorman deel en ek gaan jou saam met hom en sy handlangers vastrek. Verstaan ons mekaar?
1: Okay. Ek worry, blaar. Maar ek is about board.
0: En misschien moet jy plan maak om terug te kom by jou vrou en kind. Dis kan so in 'n tent bly nie. Dis winter.
1: Ja, sy het daarom vir my 'n kombersie gestuur.
0: Gaan jy dop hou, Konradie?
1: Ek sê jou, blaar. Die hande is skoon.
0: Dis wat Moorman ook altyd sê. Ek watch julle.

dit was Alan Jackson met The Older I Get en voor hom Jim Reeves met die tydlose Welcome to My World. Twee liedjies wat elkeen op sy eie manier iets vertel van die lewe, die jare wat verbygaan en die dinge wat mettertyd al hoe kosbaarder word. Josh Turner is volgende met Your Man, waarna ons na Josh Miranda Till the Neons Gone luister.

0: Dit was Brooks en Dunn met Boots, Scoot en Boogie en voor hulle Pussycat met die immergewilde Mississippi. Ons sluit die eerste deel af met Geraldine en Have I Told You.
1: Have I Told You?

0: Dit was Geraldine met Have I Told You.
1: Maandagaande was nog altijd weer muziek op RSG. Dus ek en jy in die beste van absoluut enig iets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
1: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arend van die Baai. Soos ek vroeger genoem het, is vanaand se program korter as gewoonlik, omdat ons oorskakelings doen na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië. Daar is echter nog heel wat groot treffers op pad. Ons begin die tweede deel met die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, gevolg deur Taylor Swift met Love Story.

Dit was Taylor Swift met Love Story. En voor haar die Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body. Volgende is een duet wat deur die jare gunsteling geword het. Hier is Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream, gevolg deur Garth Brooks.

Garth Brooks met die groot Samsung treffer Friends in Low Places en voor hom Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ons het reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se verkorte program uitgekom. Baie dankie dat jy vanaand saamgekuier het. Hoewel die program korter as gewoonlik was, wens die oorskakelings na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië, hoop ek dat die groot treffers het ruimskoots daarvoor vergoed. Randy Travis is volgende met On the Other Hand, waarna Floyd Kramer vanaand se country klanke instrumentaal afsluit met Jambalaya. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.